Okay, Taylor. Okay. Yeah.

Wow. Let's do it again. This time a little louder, come on.

0: is out.
1: Yeah, yeah. Miami, how you feeling? Let's go. I

Yeah. Some fresh shit over here. We are the light.

Hey, this one's for those people.

0: Hold up. Ultra, how we doing? Yo, we made this song with Major Lazer because we think that no matter where you're from, no matter what race, religion, or skin color, or culture you represent, we think that everybody is the motherfucking same. No matter if you're black, white, or purple, we don't give a shit, we love...
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek, Mix 24.
2: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
1: Tuurlijk.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, ik krijg een zoon. En die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hoe hij zijn ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, een trekkende pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat, vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Leuke meisje in de buurt? Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Ja, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen, ik ken ook een leuk jongen in de klas, lekker ventje. Eh? Maakt niet uit. Maakt niet uit, maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eh? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Eh? Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. In Zeeuwen vandaan. Om het hoekje. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Oh, maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat was makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Hey. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor. Nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij, Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groet wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk, dat hele ding van die Nicky. Die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. En nu bij allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een jongen was, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, nou, ik kon het niet zien. Tenminste, ik kon het niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze is toch vrijal populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is Het? Nee? Dit is misschien een generatiedingetje, hè? Er zijn wat jonge meiden. Zometeen is een kijk gewoon even op je zoek op Google, Bill. Bill van Wie Is Het? Ja. Toen ik dacht, oké, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het een nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Oh, er zijn nog twee. Oké, okay. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Okay. Oh, dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah. Snor? Ja, oké. Okay. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kut, sorry.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Het bekendste terras van Leiden. En daar zit Henk de Kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Om dat bekend komt een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

Maar dat kan. Binnen een minuut heb ik 10 van die mini frikandellen bij mij in de hersen. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbar, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, ik vriend, hey, ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een wees daar roken hier op het terras. Waar iedereen wijs. Hey, vriend. Hey.

0: op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zie ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ben je nou een biertje drinken? Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zegt ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar,
0: no!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob de Nijs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie, Rob, wie is Kreta nou weer? Ja. Ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk hier. Jammer, hè. Zonder, ik kan zo weggooien. Nee, ik heb erg veel grappen dit keer over bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Wat, haha. Nee, ik ben een bekende Nederlander, hoor. Jazeker wel. Oh, niet alleen hier in de buurt. Nee, tot Almelo aan toe. Jo, ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep 's middags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat zo'n gouden koers. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Jawel, jawel, ja. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik zat een keer in een trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in een coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkes, is Herma Vinkes. Wat is Herma Vinkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal wel vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom, nou doe het toch. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mens aan, surf me aan de kop om handtekeningen en zo. Ik zeg, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelfs. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. Ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? Ik zei, nee. Hij zei, ik wel. Zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei, Herman Vinkers. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. En nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van het Hek, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, een geintje, hè. Een geintje is dat. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Ah, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte dood me neer op een bankje tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Jij speelt een frek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks.
1: Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want de zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig. Nou, ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over Mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Ik zei, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over Mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest verschrikkelijk hard om lachen. He, dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Servaas. En dat was niet goed, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed Gerard. En dan wil ik u nog graag even laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwater openingsscène. Hoe gezellig dat was, dat potje touwtrekken. Dankjewel. Goh, zeg, fijne zaal. Dat is de magie van Carré, hè? Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes.

0: Nee, een leuke ervaring voor sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haar.
1: Een goede morgen.
2: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik voor mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis.

0: En dat, lieve mensen, dat is acteren. Dat je als acteur terug gaat zoeken in dat lichaam waar dat kind verborgen zit. En je zuigt met de peristaltische beweging dat kind naar boven. En dan word je terug dat kind. Wat acteren is tik-tak, tik-tak. Je hebt die rugzak vol emoties, heb je altijd mee. Dus dat kind, dat speel je gewoon. Hè? Wat de bühne is je natuurlijk biotoop. En je neemt je publiek elke avond, je sleurt ze weg uit het dagelijkse bestaan. En sleurt ze mee in die diepe krochten van je eigen verbeelding. Want de ene dag ben je een koning en dan ben je een kleine nar. Maar je blijft die acteur. Ik heb 2 woorden voor jullie. Herbert, vlak. Klappen. Wat? Wat een topklepper is dat ook, Herbert Vlak. Die praat altijd zo, hè? Hij moet moeilijk zijn thuis. Oh ja, schatje, ik kom, ik kom. Wat eten we vandaag? Erwtelkens en wortelkens? Moeilijk om mee te spelen ook, volgens mij. Je moet altijd een grote machette, zo'n mes bij hebben, om eerst door dat borsthaar te geraken. Zo... Commissaris, we hebben een probleem. Waar, jongen? Dat is ook. Halle en Brugge zijn de gevaarlijkste steden van ons land. Daar wordt elke week iemand vermoord. He, bij Aspen en bij Witse. Dat is toch waar? Terwijl in Halle, daar woont een boer en een half schaap. Daar gebeurt niks. Witse, dat is ook zo geweldig. De eigenzinnige politieagent, die zegt ook niet Witse. Die zegt Witse, zegt hij.
1: Witse.
0: Ja, dat moet moeilijk zijn, hè. Hubert Dame. Hubert, het is Witse. Wat? Oh. Wel, dat zijn 2 Jurassic actors, zegt hij. Zo oude, gegroefde koppen, grijze mannen. Die praten zo. Alhoewel, Hubert Dame spreekt een beetje anders dan Herbert Vlak. Die spreekt in assimilatie-Nederlands. Dus assimileren betekent alles aan één hangen. Dus dat betekent dat elke zin bij Hubert Dame 1 woord wordt.
1: Kunnen jij zo met een bureau komen? We moeten eens praten over dat dossier dat we gisteren zijn kwijtgeraakt.
0: Punk, dat is 1 woord, snap je?
1: Witse.
0: Ongelooflijk, toch? Die hebben alle 2 op Studio Armand Terling gezeten, ook, die 2. Iets voor mij, maar die hebben daar wel gezeten. En Studio Armand Terling, de toneelschool in Antwerpen, die jammer genoeg, of de toneelafdeling bestaat niet meer. Dat was een geweldige school. Een beetje een vreemde school. Als je binnenkwam, had een heel hoog famegevoel. Zo'n meisjes in beenverwarmers die zo... die zo stretchen aan het secretariaat, zo daar. En Priester Daans gaf daar les. Jan de Kler, hè. En Stef Bos en Popper en alles. Allee, leuk. Maar het was een leuke school. En daar doen de wildste verhalen eronder over. Van ja, hey, het schijnt dat je daar een bord spaghetti moet spelen. En een verkrachte pinguïn en een treurwillig en zo. Dat was zo. Maar bij ons was het eigenlijk erger. Wij moesten de natuurelementen spelen. Kunt u het u voorstellen als ze vrijdag zeggen van... Ad, tegen maandag, vuur. Dus je gaat naar huis, je denkt je eigen suf van wat moet ik nu doen, wat moet ik doen? Dus je eet een hele pot chili con carne op en dan met een briquet zo... Pff, pff. Maar je mocht geen attributen meenemen. Of je ligt op de grond en de leraar zegt, je bent een mooie leisteen, Ad. En dan denk je, nee, ik ben een kiezel, zie dat dan? Je deed wel je best. En we hadden ook hele rare vakken, zoals de psychologische benadering van je rol. En dat werd gegeven door een vrouw en die sprak zo. En dat was vrijdagochtend, dat was verschrikkelijk. En dan kwam de binnen en het eerste wat hij zei van, doe de schoenen maar wat. Die vrouw is gelukkig al dood, maar... En dan, nee, dan moesten we onze schoenen uitdoen en dan wist hij al hoe laat het was. En rechts lagen rode kussentjes en links blauwe. En in het midden stond een emmer. En dan, je ziet iemand uit mijn klas ook. En dus dan... de rode kussen, dan zei ze, ga op het kussentje zitten dat het best bij je emotie past. Rood is als je woest en ziedend en kwaad bent. Blauw is als je blij, vrij en gelukkig bent. Dus je gaat direct op die rode zitten gewoon. Eerst gaan we een half uur mediteren. Dus je begint al zo wat te knikkenbollen. En dan zei ze de verlossende woorden. Als je iets voelt, roep het maar in de emmer. Sava! Maar het blijft een half uur stil natuurlijk, want niemand durft. En dan denk je, ja, ik moet initiatief nemen en we zien wel hoe ver we geraken. Dus je staat recht en je moet dan zo'n beetje al het trauma meesleuren, hè, in je kiel zo. Van. En dan had die emmer en dan gewoon simpel beginnen. Sinterklaas bestaat wel! Terug gaan zitten. Ja, Ad, dat had ik iets dat vastzit van in uw jeugd. We zullen dat ze biedt proberen los te maken. Ik zal u wel masseren. Wow! Maar dan zie je ineens de ogen van uw vrienden en uw medestudenten oplichten en die denken van, yes, we gaan die een tour op. En dan staat er een meisje recht en die gaat naar die emmer en die roept ineens...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
1: Hey.
3: Proost.
1: Proost.
4: Frisje?
1: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
1: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Hij speelde laatst in Stadskanaal. En als we daar spelen, dan logeren wij altijd in hotel Biezen in Borger, een klein dorpje daar in de buurt. En ik kwam aan het eind van de middag aan de balie van het hotel. En ik zeg tegen de eigenaar, dag meneer Borger. En de eigenaar zegt, dag heer Van Veen. Goeie reis, hart. Ik zeg, prima, dank u. Hij zegt, helaas kunnen we vandaag de bruidswieden niet geven, die bezet, want wij hebben een bruiloft in huis. Ik zeg, nou, hindert niks, een gewone kamer is ook goed hoor. Ik slaap toch niet. Ja, ik moet het even uitleggen. De bruidsuite in Hotel Biezen te Borgen, dat is een oude Drentse bedstee waar ik alleen diagonaal in kan, omdat het bed te kort is. En een gewone kamer in Hotel Biezen te Borgen en een bed dat ook te kort is, maar daar kan ik niet diagonaal in, omdat het bed te smal is. Is de situatie u een beetje duidelijk? Goed, ik zet mijn koffertje op mijn kamer, ga eten, daarna spelen in Stadskanaal. En ik kom om een uur of half één na de voorstelling terug bij het hotel. Feestmuziek dreunt mij tegemoet. En als ik binnen ben, word ik voor het weet meegesleurd door een zelfstandig opererende afsplitsing van de Polonaise. Ik krijg een paar pilsjes in mijn handen gedrukt. En ik zit voor het weet klem in de zwetende en tierende meute. De stemming zit er goed in. Dan houdt de muziek er even mee op. De ceremoniemeester klimt op het toneeltje en zegt... Dames en heren, dames en heren, mag ik... Dames en... hallo! Hé, hey, ach, gatverdakken, koppen dicht. Zit u. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor het laatste optreden van deze avond. De zuster van de bruid, Jacqueline, met alweer een alfabet. En de hele zaal, Jacqueline, Jacqueline, laat je tieten maar eens zien. Nou echt stil worden daarna niet meer. Maar via de speakerboxen kan ik ongeveer horen wat er in het alfabet wordt gezegd. A is Appelscha, waar mijn zuster is geboren. Omdat pa en moeder als woonplaats hadden uitverkoren. En de hele zaal, Appelscha, Appelscha, Jacqueline, heb geen bij haar. Nou, dat joelt nog een tijdje zo door. Dus ik krijg alle gelegenheid om mijn eigen alfabet te verzinnen. En ik denk, nou, B is dan zeker beesterswaag waar mijn zuster niet is geboren. Omdat pa en moeder dat niet als woonplaats hadden uitverkoren. Maar het alfabet gaat anders. B is de bruid, met de bruigom aan haar zijde. Voor wie zij straks haar mooie been gaat spreiden. Jacqueline, Jacqueline. Ik denk, oh, gaat het die kant op? Dan is C zeker het condoom dat ze straks in de bedstee op gaan blazen. Voordat hij haar gaat nemen, verschrikkelijk te grazen. C is Chinees. Johnny's favoriete eten. Veel sambal er doorheen en dan maar lekker zweten. En ik denk nog 23 letters. En we zijn pas bij de D. Dus D is doei en dag. Deze jongen kapt ermee. Ik worstel me naar buiten en ik hoor de dappere Jacqueline nog van verre zeggen. E is Eddy, Trudy's eerste vriendje. En ik denk die op de markt stond met heren sokken, 3 paar voor een tientje. Ik sta eindelijk buiten, haal opgelucht adem. En dan zie ik een man blind van de drank naar buiten komen. Hij zwalkt over het parkeerterrein, komt bij een auto, rukt de antenne eraf, de zijspiegel en daarna trapt hij de linker koplamp aan barrels. Hij kijkt daarna en zegt, hey, tja, heb ik weer. Hij maakt een rondje over het grind, wurmt zijn sleutels uit zijn zak, steekt in het slot van zijn auto en valt achter het stuur ogenblikkelijk in coma.
Dan komt er een mevrouw naar buiten en die roept... Martin, Martin, was ik toch? Ik zeg, daar. Ze gaat naar de auto toe, duwt Martin naar de andere stoel, start de wagen, komt even later weer naar buiten, loopt om de auto heen en zegt... Hey, Cliff doet het niet. Zeg ik, K is de koplamp, die is naar de knoppen. Omdat Martin hem zojuist in elkaar heeft zijn schoppen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met aankomende week. Vrijdag hebben we nog te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westelijke richtingen. En dan zaterdag. In de loop van de middag komen we terecht onder een rug van hoge druk. Wordt het meest droog en de zon breekt door. En de temperaturen die lopen vervolgens nog op naar 17 tot 21 graden. Zondag is het droog met wolken en zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nu 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. En de wind is matig van kracht en uit het noordwesten. In de loop van de komende week nemen we de hoge drukgebieden steeds verder toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. Daarbij wordt het ook warmer en kan het uiteindelijk weer 25 graden worden. Tot zover het weerbericht.

Oh, dat hoeft niet. Wie had je gesproken willen hebben tot u het ook hebben wou, tot u het wou? Meneer Eddie. Ja, dat is goed. Ik roep even aan. Moment. Meneer Eddie. Toestel 9. Hallo. Ik ben een nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon met elkaar gelegen. Ja, ik kom onder de telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Zal ik misschien even uitleggen? Ja? Heb je even een moment? Kijk, hadden ze hier, zit er een knopje. En als die dan gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een big klein groen knopje. En als die nog gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Oh, is ook gemakkelijk hoor. Hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddie onder het knopje zit. De lat. De lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddie. Ik heb namelijk helemaal meneer de lat voor u aan de telefoon. De lat? Huh? Oh nee, laat maar aan mij over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar aan mij over. Hallo meneer de lat? Hij is er niet. Ja, hij zegt het net zelf. Hij zegt net zelf tegen mij, zeg maar tegen die kwal, dat ik er niet ben. U weet voldoende. Nou, dan ben ik hartstikke blij om meneer. Dag meneer. Zo, over een tevreden cliënt. Ja, is namelijk zo, ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. Gisteren liep ik ook zo ervoor, hè? Zo heen en weer, heen en weer. Stond er een meisje voor het raam, die klapte, die zegt, kom eens, kom eens. Ze zegt, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefoniste. Ze zegt, nou, die springt wel even in. Doe ik wel even. Alleen, oh, wacht even. Met interautogaratie, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Eddie, toestel 9! Nee, maar wat ik zeggen wou, dat is namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat ik aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie geweest. En weet je wat ik was? Dat ik er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm! Leuk jongen, Benidorm! En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, of dat je dat kunt, Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even, nog even voor meneer hoor, hij is er nog niet. Wat had die suf het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voor dat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaard achter je kont dan, jongen. Nou, en dan riepen ze me van, muy bueno, muy bueno. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of dat mooie benen heb. Nou, Nel heb gewoon klapkuiten.

waren Del en ik tezamen op een waterfiets. Kan je een waterfiets, als je hem kunt? Kan je zitten, als je er zo mee op het water kunt trappelen. Ja, op het strand gaat heel moeilijk, hoor. Maar denk je wat? Weer al die Spanjaarden achter je kont aan, jongen. Dus wij riepen maar van, nou, dondert op. Net als wat grove, die riepen tegen, zo de mieten toch kleren, gozer. Ja, weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet ik nog heel even. Nog heel even, meneer, hoor. We hebben hem nog niet. Opeens waar... Klapperde er een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En te zeggen, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Nou, ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed scheef, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor, daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen had bijna niks. Maar ja. Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom. Ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Maar ja, ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo meneer, nou we hebben meneer Eddie nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of dat hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Gevangen aan de lijn. Belt vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Eddie, toestel 9. Zo, ik heb er even kracht achter gezet. Kan u hem trouwens, mijn baas? Dan kunt, mijn baas. Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, juffrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken... keihard te lachen. Sympathiek, hè? Nou, ik heb al gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Maar ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen. Een piepklein foutje maar. Nou, ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Nou, even luisteren. Hallo, meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, ik kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Tot hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met Interauto Garage, goedemorgen. Hè? U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Tienduizend kilometer, Bert. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen.
is voor de auto. Ik dacht al, u maakt een grap. Ja, ik dacht, u maakt een grap. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als door je een bas tot in die krimpt. Goeie, hè? Wat zeg je? Ja, bent u door? Nou, had geen tijd. Nou, heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam, of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij het koude. Daar heb ik hartstikke veel zin in, jongen. Vind ik zo leuk. Nou. Met Interhout Garage. Goedemorgen. Jees. Jees. Jees, I hang on. Jees. How do you want jou te spreek? Hoe? Hoe? Mr. Eddy. Oh jees, dat him, I will curl. But have you a zeekont?

0: denk je of dat Thijs vandaan belt?
1: Wat denk je?
0: Chauffeur heb ik nog nooit gehad. Nog nooit dat het erbij was. Chauffeur. Je raadt het nooit. Thijs belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat. Ja.

keer vlug. Kost geld. Hallo, meneer Eddy. Oh, jeez. Ik heb helemaal English people's voor je onder van. Leuk, hè? Ja, alles goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met aankomende week. Vrijdag hebben we nog te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westelijke richtingen. En dan zaterdag. In de loop van de middag komen we terecht onder een rug van hoge druk. Wordt het meest droog en de zon breekt door. En de temperaturen die lopen vervolgens nog op naar 17 tot 21 graden. Zondag is het droog met wolken en zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nu 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. En de wind is matig van kracht en uit het noordwesten. In de loop van de komende week nemen we de hoge drukgebieden steeds verder toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. Daarbij wordt het ook warmer en kan het uiteindelijk weer 25 graden worden. Tot zover het weerbericht.

0: red light.
1: Centrale? Oh, dag mevrouw, u spreekt met Elsink. Mevrouw, ik bel u even op vanuit de lift. Het is zo, ik wilde namelijk naar de 16e etage en ik blijf hangen op de 14e. Elsink. De naam is Elsink, ja. Natuurlijk, dat is E-L-S-I-N-K, Elsink. Nu is het dus zo, ik zit dus in die lift, ik bel u vanuit de lift. Ik wilde naar de 16e etage, ik ben blijven hangen op de 14e en ik kan er niet uit. Elsink. Natuurlijk, juffrouw. Dat is de E van Eduard, de L van Leo, de S van Simon, de I van Isidor, de N... De I van Isidor, juffrouw. Nou, gewoon de I van Isidor. Ja, dat wil ik wel even spellen. Dat is de I van Isaac, de S van Simon, de O van Otto, de D van Dirk, twee maal Otto en Richard. Nee, ik ben Isidor niet. Ik ben Elsink. Juffrouw, luister even. Ik zei het al, ik zit op de 14e etage in die lift. Die lift is kapot, ik kan er niet uit. Is het voor u mogelijk dat u iemand belt van de technische dienst die mij eruit kan halen? Oh, prima. Ja, dank u wel, juffrouw. Dan blijf ik aan toestaan. Fijn.
2: Een technische dienst, de boer. Ja, meneer. Ja, meneer. Wacht even, voordat u verder spreekt. Het licht in de lift brandt het. Dat brandt en doet nou eens uit. Is het donker? Prima, dan is het uit. En doet nou weer eens aan. Gaat het aan ook? Prima. Nou meneer, dan is mijn afdeling verzorgd. Ja, want ik ben namelijk technische dienst. Ik ben meer onderhoudswerkzaamheid, de lamp indraaien en zo. U moet namelijk lifttechniek hebben. Dan geef ik even terug in de centrale. En dan vraag u even naar toestel 455. Ja, dat is lifttechniek. Die moet u hebben, ja. Ik hoop dat er nog iemand aanwezig is. Anders prettig weekend, meneer.
3: Centrale. Lifttechniek 455, natuurlijk, meneer. Wie wil die spreken? Daar hebben wij meneer Van Putten of meneer Van Ravenswaai. Meneer Van Putten dan maar, prima. Wie kan ik zeggen dat er is? Kunt u even spellen? Oh, ik hoor het al. Meneer Isidor Elsewater, prima.
2: Lifttechniek... Van Ravenswaai. En ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Meneer... Ja, Van Putten is al naar huis. Maar waar hangt u dan? Ja, maar... Doe ze gooi. Op de 14e, aha. Ja, dan moet u toch Van Putten hebben. Ja, want... Van Put is namelijk voor de evennummers en ik ben voor de hoge evennummers. Maar weet u wat hij nou doet, meneer? Nou geef ik u even terug aan dit centrale. En dan vraag u even naar de portier van de personeelsuitgang. Je kan niet van Put opvangen, want hij is koud weg. Ja, als je een fractie... Eerder vast was komen blijven te zitten. Had u hem nog gehad, maar ja. Weet alles maar eens vooruit. Als je alles vooruit weet, dan kan je met een kwartje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan een broer van me. Dat is dus mijn oudste broer, hè. Die heb een huis ingekocht in 1957. Die heeft dat huis hier vorige week verkocht. En toen, wij? Oh, u hebt haast. Ja, nou meneer, dan geef ik even vlug terug aan de centrale. En dan vraag ik even naar de portier van de personeelsuitgang. Dat kan hij Van Putten opvangen, want hij is koud weg. Ja, als Van Putten een fractie langer gebleven was, had hij hem ook nog gehad. Maar ja, we weten alles maar eens vooruit. Als je alles vooruit weet, dan kan je met de nek... Dubbeltje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan mijn broer van me. Dus dat is dan mijn oudste broer, hè? Waar? Oh, u hebt haast. Ja, dat begrijp ik wel, meneer. Maar ik kan er toch ook geen woord tussen krijgen. Hallo, juffrouw. U spreekt weer met Elsing. Moet u eens even luisteren. Ik zit nog steeds in die lift en ik wil er eindelijk eens uit. Doet u mij één plezier. Geeft u mij snel de portier voor de personeelsgang. Maar doe het snel, alstublieft, juffrouw.
3: Portier. En meneer, welke van putten bedoelt u? We hebben de 6. Heet die Gerrit? Heet die Gerrit van voren? Nee, ik bedoel niet heet die Gerrit van voren. Ik bedoel heet die van voren Gerrit. Meneer, ik kijk wel even in het bromfietszak. Gerrit. Gerrit, kom even. Telefoon voor jou bij mij in het hok. Hallo, met Gerrit van Putten spreekt u. Ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Ach, wat erg nou. En zit u daar helemaal alleen? En u heeft zo'n prettige stem. Zeg, meneer, mag ik u vragen? Heeft u dat kleine turquoise knopje al geprobeerd bovenaan? Nou, kijk, er zitten namelijk 16 knopjes in, uitgevoerd in het noir. En bovenaan zit een turquoise knopje. Doet hij niets? Wat erg, hè? Nee, meneer, ik ben van Putten van Cosmetica. Oh, dat is helemaal niet erg, hoor. Wij worden zo vaak verward. Zeg, meneer, zal ik eens even kijken of u van Putten die u moet hebben nog in het pandje aanwezig is? Ja, dan vraag ik het even aan de portier. Zeg, portier, hoor eens even. Daar zit namelijk iemand in de lift, die kan niet meer voor of achteruit. Laat staan, op en neer. En nou zou ik jou eens willen vragen, die van Putten die hij moet hebben, is die nou nog in het pandje, ja of nee? Heb jij erop gelet?
2: Daar ga ik niet op letten. Daar ga ik niet op letten, want daar ben ik niet voor aangenomen. Ik ben niet aangenomen om hier te zitten, maar niet om op te letten. En als je mij niet aangenomen had om op te letten, had ik hier niet gezeten. Dus ik heb er geen flikken mee te maken.
3: Oh, wat zeg jij vieze woorden. Hallo? Nou, meneer die van Putten die u moet hebben, is volgens mij naar huis. Zal ik u zijn huisnummertje even geven? Daar staan 8921 en een 9'tje. Goed, meneer, dan prik ik u door, hè?
0: Centrale. Buitengesprek voor de heer van Putten, 89219. Natuurlijk, meneer, van waaruit belt u? Vanuit de lift, daar mogen wij u niet door verbinden.
2: Juffrouw, doe me één plezier. Ik sta in de rotslift en ik wil er nou uit. 89219, alsjeblieft.
3: En met mevrouw van Putten. En meneer, mijn man zit te eten en lekker. Meneer, luister even. Kan u maandag even terugbellen? Dan roep ik hem even. Joop. Joopie, kom even. Telefoon. Een of andere zenuwelijer.
1: Hallo, meneer van Putten. U spreekt met Elsink. Ik ben zo blij dat u kwijt. Moet eens luisteren. Ik zit in de lift. Ik wil naar de 16e etage. Ik ben blijven hangen op de 14e en ik kan er niet uit. Hè? Ja, meneer van Putten. Dat ding dat ging gewoon omhoog. Stopt op een gegeven ogenblik. Ik denk, ben er. Dus wat doe ik? Ik duw tegen die deur. En die deur die ging niet open. Wacht even, van Putten. Wacht even. Ik bedoel, die deur die ging toen niet open. Maar nou wel. En ik ben nog op de 16e ook.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: u, meneer? Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk, ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek?
1: Ik werk in marketing.
0: In de marketing? Hé, wat leuk, ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital?
1: Een stukje digitaal.
0: Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers?
1: Een combinatie.
0: Een combinatie. Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
1: Zes
0: mensen. Oh, ik had 7. Ja. En waar doe je dit?
1: In Amsterdam.
0: Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
2: Bert.
0: Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
2: Bloemeninkoop.
0: Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemen inkoop. Joh, en tulpen? Doe je tulpen?
2: Nee?
0: Nee, ik ook niet. Nee. Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch? Welke bloemen koop jij in?
1: Van alles.
0: Van alles, behalve tulpen. Dat heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
2: Nee, ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf.
0: Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
1: In Aalsmeer.
0: Hoe heet dat bedrijf?
1: Verbeek.
0: Verbeek? Wat leuk, dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen, jongens. Stop daarmee. Wat mooi zeg. En zit je op je plek daar?
1: Ja,
0: oh heerlijk. Dus ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar. Zo. Wat heerlijk, Bert. Wat goed zeg. En hoe heet u, meneer?
1: Emiel,
0: heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met aankomende week. Vrijdag hebben we nog te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westelijke richtingen. En dan zaterdag. In de loop van de middag komen we terecht onder een rug van hoge druk. Wordt het meest droog en de zon breekt door. En de temperaturen die lopen vervolgens nog op naar 17 tot 21 graden. Zondag is het droog met wolken en zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nu 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. En de wind is matig van kracht en uit het noordwesten. In de loop van de komende week nemen we de hoge drukgebieden steeds verder toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. Daarbij wordt het ook warmer en kan het uiteindelijk weer 25 graden worden. Tot zover het weerbericht.

Nou, een tijdje geleden ging er een gozer bij mij uit de buurt dood. Ik woon in Amsterdam. En er ging een gozer dood en dat was, ja, hoe moet ik hem goed omschrijven? Een beetje onze buurtklaploper, zeg maar Kareltje. En Kareltje was een beetje zo'n jongen. Iedereen, maar ook echt iedereen, kreeg nog geld van hem. Echt iedereen. Maar daar kwamen we pas achter toen hij dood was, weet je wel? En stond een beetje te praten in de kroeg en niemand had meer zin om nog naar zijn begrafenis te gaan. Maar we kwamen er ook achter dat als wij, de jongens van het café, niet naar de begrafenis zouden gaan, dan zou er helemaal niemand komen. En toen zei ik opeens iets te vlug, ik zei nou, ik ga wel even naar dat condoleren. En toen iedereen, oh prima joh, prima, prima, prima. En toen voelde ik al, dit klusje kan ik alleen gaan klaren. En ik, ja, ik had dus nooit dat moeten zeggen, want ik kan dus niet tegen doden. En ik denk, oh god, dan moet ik daar morgen naartoe. En dan ben ik natuurlijk nerveus. En als ik nerveus ben, dan kom ik te vroeg. Ik denk, oh god. En verdomd, de volgende dag, ik kom binnen en ik ben een half uur te vroeg in die rouwkamer. Nou, ik weet niet of iemand van u dat wel eens heeft meegemaakt. Ik kan het je niet aanraden. Ik bedoel, dan zijn ze nog niet begonnen. Dus de kaarsen branden nog niet. En er is er nog eentje met de stofzuiger onder de kist wat blaadjes aan het weggaan. Er stond een transistorradiootje op de kist. Met verkeersinformatie. Ik dacht, dat is ook wel leuk, dan weet Kareltje dat hij niet de enige is die stilstaat, weet je nou goed. En ik stond een beetje zo en ik keek in die kist, want ik moest even kijken of ik wel in de goede rouwkamer was. En ik kijk in die kist, nou en daar lag hij. Nou, je hebt dood en dood, maar dit was dood. Jezus, was die gozer dood. En een duur pak aan, man. Op mijn kosten. En denk nou even kijken of er nog wat in zijn binnenzak zit, hè. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Voor je het weet, tegenwoordig hangen overal camera's. En voor je het weet zie je zelf terug op geenstijl.nl. Dus... Ik heb het bij die ene ring gelaten, maar goed, ik sta zo in die kist te kijken en ik weet zeker dat ik helemaal alleen in die rouwkamer ben. En opeens hoor ik achter me, hij ligt er prachtig bij. Ik denk, welk bloemstuk kan hier lullen, weet je. En ik kijk om en toen bleek dat zijn vrouw al binnen was. Ik zeg, wat zeg je? Hij ligt er prachtig bij. Ik zeg, ik weet niet of je het weet, maar hij is dood hoor. En volgens mij lig je er dan niet echt prachtig bij. Als jij dit prachtig vindt, dan gaan wij morgen samen even naar Hans Anders, ja. Ik bedoel, ik vind dit niet echt prachtig. Zijn kind wordt ondersteund door een stuk fietsstuur, anders hangt zijn bek open. Hij heeft een kleur alsof hij net is weggehaald bij Madame Tussaud. Hij heeft voor het eerst twee scheidingen in zijn haar. Is dat om zijn huwelijksleven te illustreren? En wie heeft dat krijtstreepjespak verzonnen? Een krijtstreepjespak. Kunnen ze hem dan makkelijker scannen bij de hemelpoort of zo? Ging ze janken? Ik zei, we gaan toch niet janken om een dooie, hoop ik of wel? Ik zei, er gaan er elke dag 28.000 van de honger, weet je dat? Er gingen er vorig jaar in Pakistan 75.000 in één weekend. Toen hield je toch ook droog? Ze zei, ja, maar een ongeluk zie je niet aankomen. Ik zeg, een ongeluk? Iemand die straalbezopen onder de bus loopt, dat is toch geen ongeluk? Daarbij in zijn geval is het helemaal geen ongeluk, het is geluk. Hè? Ik bedoel, hij had geen werk, zou ik nooit meer werk krijgen. Hij had overal schulden die hij niet kon afbetalen. Zijn huwelijk was zwaar kut. Ik citeer. Maar goed, ik kom er morgen in mijn speech uitgebreid op terug. Toen ging s'avonds de telefoon, belde zijn broer. Ik hoefde niet te komen speechen. Arrogantie van die types. Ik bedoel, ik, Joep van Dijk, vedette. Uitverkocht tot diep in België en Groningen. Ik bied aan om gratis, ik herhaal gratis op te treden. Maar, en dat hoeft dan opeens niet meer. Nou, toen ben ik naar een andere begrafenis gegaan. En dat was een enorm succes, kan ik zeggen. En sinds die tijd doe ik het erbij. Overdag. Zoals deze week Groningen had ik twee begrafenissen, twee crematies en vandaag was ik vrij. En als u hier in de zaal zit en u denkt, nou, dat lijkt mij PZP ook wel leuk. Joep aan mijn groeven, hè? Nou, dan zal ik je even de speech laten horen die ik doe. En dan kan je daarna altijd nog beslissen of je me nog wil. En ik zou zeggen, luister goed, want dan ben je een van de weinige doden die zijn eigen speech al een keer gehoord heeft. Dood. Je bent dood, dus het is over. Sluit je ogen, zwijg je mond. Je bent dood, dus het is over. Je gaat voor altijd in de grond. En dan kan ik dus ook heel makkelijk iets met fik opmaken. Hè? Dat is geen enkel punt. Daar rijmt eigenlijk nog meer op. Als ik...
Je bent dood, dus het is over. Ja, je bent nu niks meer waard. Maar men heeft van je gehouden, althans dat staat op de kaart. Je bent dood, dus het is over. Er wordt niks van je gehoord. Al je onschuld en je schulden, die zijn schitterend vermoord. Je bent dood, dus het is over. In veel keeltjes zit een brok. Maar een paar staan ook te denken, had hij niet een Friese klok? Je bent dood, dus het is over. Niks dat er dan nog toe doet. Ja, de ruzie kan beginnen over het onroerend goed. En het geld en de piano en het zilveren bestek. Nog een kleine 14 dagen en ram elkaar maar. Iedereen moet erg huilen om dit vreselijk verlies. Maar ik denk ook aan je zeilboot. En wat doen we met je skis? En met je complete reven en je Rolling Stones LP's. En ik zeg niks over dat kastje, mooi antiek, vol DVD's. Je bent dood, dus het is over, in je kistje lig je stijf. Ik zal je vrouw echt ondersteunen, is trouwens best een lekker wijf. Ja, ik zal haar zachtjes troosten, diepe, diepe, diepe rouw. Je was echt een goede gozer, maar ik ben hier voor je vrouw.

0: find words to express all the things he feels inside. But every just so often, the words of another who's truly in love seem to work.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! De knapperd? Kom, dan moeten we proosten.
3: Ja.
4: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
5: Liefje, Bob jij of...
4: Bob, daar kun je mee thuiskomen.
6: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo-yo. Yo-yo. Yo-yo. Yo-yo. Yo-yo. Yo-yo. Yo-yo.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
8: Welcome to 14th September.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: het zit zo. Ik had vroeger had ik heel veel vrienden, maar nu niet meer zo. Vanwege dat zij hadden gezegd van dat de irritatiegrens bereikt was.
1: Back to basics. Warehouse.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
5: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop op.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.